0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lund.

0: muziek van onder andere...
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Radio 1224.
2: Altijd!

0: Jij luistert Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

Zijn oude makkers die spelen nu nog met plezier. Op zondag zonder centen, zonder pijn. Arie zit nu thuis in zijn eentje na te denken. Wat het verschil is

Het was op een heldere nacht in mooi Tirol. We zaten in het dal tussen wit besneeuwde bergen. Plotseling hoorden wij het piepfijne gejodel van een kleine Mexicaanse muis.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
1: Ja!
0: Radio 1224.

0: 104.4. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: En op je wekkerradio.
2: Weerbericht. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en er staat een stevige noordwestenwind. In het Waddengebied is windkracht 7 mogelijk. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags niet warmer dan zo'n 13 graden. Bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de avond komen er buien vanuit het westen die richting het oosten trekken. Tot het weekend is het wisselvallig en vanaf zaterdag wordt het droger en iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in haar stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort. Lieve schat, toe, open nu je poort.

soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in een stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort. Lieve schat, doe open nu je poort.

0: Radio 1224. De mooiste hits. Hoor je hier.
1: Vrachtwagenchauffeur, daar kijken ze tegenop. Zo vrij als een vogel, met een bruin gebrande kop. En je weet dat men denkt, och, voor hem is het een spel. Maar er kan zoveel gebeuren, soms in een enkele tel. Je handen aan het stuur, starend naar de weg en de witte strepen. Jouw vak, vrachtwagenchauffeur, je kent alle knepen. Hoe zal het straks zijn aan de grens? Lang wachten, drukte, papierencontrole, geen vertraging is je wens. Je kent het lange traject al bijna uit je hoofd. Tijd over, vlug iets kopen dat je thuis hebt beloofd. Elke stop, elke omleiding ken je, jij achter je ruit. En met zingen bij de radio hou je de slaper wel uit. Te heet in de cabine die je soms wel haat. Verder maar, en dan even een cafeetje in, anders wordt het laat. Snel een kop koffie, een broodje, een sigaret. Een uurtje slapen in de cabine, je tweede bed. Dan weer op weg, het gedreun op het beton. Mist of ijzel of sneeuw, liever de zon. Bijna op de bestemming, de vracht is daar. De weg weer terug. Uren en uren rijden maar. Niemand begrijpt het, het zit in je bloed. Je vreet kilometers, kilometers urenlang, je moet. 30 ton, 16 wielen, ladingen van kisten, containers of dozen. Met het, waarom heb ik juist dit vak gekozen?

Dan denk je aan die ene die thuis op je wacht. Aan haar en je kinderen en niet aan je vracht. Zij begrijpt het. Je rijden en dagen in touw. Zij begrijpt het. Zij

0: Cultuur op twee wielen.
1: Dit is Radio 12 T4.
2: Zie je al gek?

0: is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Van leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. Ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Ruim 32 miljoen mensen zijn vorig jaar in hun eigen land op de vlucht geslagen door oorlog en geweld. Dat blijkt uit een rapport van het International Displacement Monitoring Center. Het totaal aantal intern ontheemden is ruim 82 miljoen mensen. Voor het eerst vluchten meer mensen door conflicten dan door natuurrampen. In landen als Soedan, Congo en Iran waren het miljoenen mensen. Hulporganisaties waarschuwen dat vooral door langdurige conflicten steeds meer mensen vaker ontheemd raken. Twee vliegtuigen met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius zijn vannacht geland op Eindhoven Airport. Aan boord zaten in totaal 28 mensen, onder wie een Nederlander en meerdere bemanningsleden. De toestellen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife. Eén vlucht was door Australië georganiseerd met 6 inzittenden. Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder gevlogen naar Australië. De andere groep wordt hier opgevangen. De Mexicaanse politie heeft de leider van een criminele groep met banden met het kartel del Noreste opgepakt. Bij de arrestatie werden wapens, drugs, voertuigen en 7 tijgers in beslag genomen. In de Mexicaanse kartelwereld worden exotische dieren vaker gebruikt als statussymbool en afschrikmiddel. De actie volgt op de inbeslagname van een schip in de staat Tamaulipas. De groep zou betrokken zijn bij onder meer het benzinesmokkel. Het kartel staat in de Verenigde Staten op de lijst van terroristische organisaties. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: Jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Vanavond bewolkt en plaatselijk opnieuw een enkele regenbui. Later komen er vanuit het westen meer buien. Morgen stroomt er wat warmere lucht het land in. Maar ook dan worden enkele fikse buien verwacht. Ook donderdag, hemelsvaartsdag en vrijdag houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien, vooral landinwaarts. Pas in de loop van het weekend wordt het droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Er zat een boer op een stoel voor de deur van de stal. Je zag alleen een pet en een blauwe overal. Hij zat daar elke dag, zonder werk, zonder zorgen. Hij had slechts één koe en die melkte hij elke morgen. Hij maakte zich nooit druk, hij genoot van zijn bestaan. Want hij had de hele dag de radio aanstaan. De mensen zeiden, ach, die boer wordt nooit moe. Want het enige dat hij doet, is het melken van zijn koe. En toen stopte er opeens een blitse auto voor zijn deur. Met daarin een snelle jup in een opperbest humeur.
1: Hey boerman, wat zit je daar toch om niks te doen? De handel ligt op straat, weet je wel. Voordat je het weet heb je een miljoen.
2: Oh ja, dat kan wel wezen. Maar wat bedoelt meneer precies?
1: Nou kijk, luister goed. Ik geef je graag een goed advies. De melk van je koe

0: het weet, heb je er heel wat koeien bij.
1: Dat klopt, beste man. Maar wat moet ik daar dan mee?
0: Nou, dan kun je weer veel meer melk en met zo'n grote stapel vee. Je productie wordt steeds hoger en de stier die gaat maar voort. Dus je omzet gaat omhoog. Je hebt nog nooit zo goed gescoord, weet je wel.
1: Ach, wat moet ik met die centen? Dat

0: wezen, maar dat wordt me veel te veel. Man, waar ben je mee bezig? Ik zit hier prima op mijn stoel. Dus de Radio Drenthe, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, maar kijk eens wat je opbouwt. Denk toch eens aan al dat geld.
0: Ja, maar wat ik daarmee moet, heb je mij nog steeds niet verteld.
1: Nou, je bezit straks ontzettend veel land met 500 koeien, 40 man personeel en een omzet van 12 miljoen.
0: Ja, en dan?
1: Nou, op een dag dan verkoop je de hele boel aan een grote investeerder en dan ben je multimiljonair.

0: nou? Wat vind je?
1: Mijn beste man, wat denk je dat ik hier de hele dag dan zit te doen?
2: En de boer liep naar zijn stoel voor de deur van de stal. Hij luisterde Radio Drenthe,
3: want die hoor je overal.
2: Hij genoot daar elke dag, zonder stress, zonder zorgen. Hij knipoogde naar zijn koe en hij zei, Klaar zien, tot morgen.

0: is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagst is sinds 2012. Vorig jaar had maar een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder veel vertrouwen in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de EU en vooral in de gemeenteraad en de ambtenaren zou wel zijn gestegen. Het vertrouwen in de politiek is volgens het statistiekbureau het laagst in het noordoosten van het land en onder mensen tussen de 65 en 75 jaar. Jongeren van 15 tot 25 jaar hebben het meest vertrouwen in de politiek. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. De gewonde man ligt in het ziekenhuis. Hoe het met hem is, kon de woordvoerder niet zeggen. Om de brand in Bunnik te kunnen blussen, haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn en werd de oprit naar de A12 naar Bunnik bij Wijk bij Duurstede afgesloten. Die is nu weer open. Rusland heeft in de eerste nacht na het driedaagse staakt het vuren droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de Oekraïnse militaire leiding op Telegram. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van Amerikaanse president Trump, die zei te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van het conflict zou betekenen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteravond in zijn dagelijkse videoboodschap dat Rusland niet van plan lijkt de oorlog te beëindigen. Een Europese CO2-heffing op gas en benzine kan huishoudens vanaf 2028 tientallen euro's per maand extra kosten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt vooral voor kwetsbare huishoudens. Want leveranciers gaan betalen voor CO2-uitstoot en rekenen dat door aan consumenten. Voor een rijtjeshuis kan dat in 2030 zo'n 20 euro extra gaskosten per maand betekenen. En ook autorijden kan ongeveer 20 euro per maand duurder worden bij veel gebruik, zo meldt het Planbureau. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige periode. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Porch People, Ski and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus,

motorjacht aan het sparen. Ad is van Mien gaan houden. En laat voordat hij gaat trouwen nog gauw een villa bouwen. Pa zegt ik geef de garantie. We krijgen meer vakantie. En ook nog veel meer poen. Dan hoeft Toontje voor zijn loontje

0: Jij luistert 1224.
1: Weerbericht. Wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog met enkele zonnige perioden. Bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Vanavond bewolkt en plaatselijk opnieuw een enkele regenbui. Later komen er vanuit het westen meer buien. Morgen stroomt er wat warmere lucht het land in. Maar ook dan worden enkele fikse buien verwacht. Ook donderdag, hemelsvaartsdag en vrijdag houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien, vooral landinwaarts. Pas in de loop van het weekend wordt het droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 1224.
2: Dit is Radio 1224. Als jij in mijn cabine een konvooi en met de vlam in de pijp wil horen, dan zit jij hier goed. Groetjes, Henk Wijngaard.

Hoog in mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn voorruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte. Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haar. Ze zei niet veel en ze zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckerjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en staarde weer in de donkere nacht. Ik probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op en terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem dat ze hier zijn moest. Ik stopte en wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide ze zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte weer in en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug. Ik parkeerde de truck in de oprijlaan en liep met de natte jas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtpon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand en zei...

0: glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224. Oh.

0: En dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. EU-buitenlandschef Kaja Kallas vindt dat de productie van defensiemateriaal in Europa te wensen overlaat en opgeschroefd moet worden. Volgens Kallas moeten de lidstaten echt aangespoord worden tot meer innovatie en gezamenlijke aankoop. Ze staat daarin niet alleen, maar krijgt steun van landen als Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Volgens de Duitse defensiestaatssecretaris Sebastian Hartmann moet Europa voor voldoende afschrikking zorgen. Denk daarbij aan logistiek en de inzet van troepen. In de nieuwste Europese ranglijst van slechtste vliegtuigmaatschappijen staat de KLM op de 5e plaats van de 20 die vergeleken zijn door consumentenportaal Lightride. Het Finse Finnair scoort het slechtst, gevolgd door de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling en de Britse maatschappijen Ryanair en EasyJet. Daarna volgt dus KLM. Het hoogst scoorde de Spaanse maatschappij Iberia. Lightride vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen. Er is een Europees akkoord over de productie van essentiële geneesmiddelen, waardoor het makkelijker wordt om medicijnen in Europa te produceren met een bijdrage van de overheid. De productie van medicijnen in onder meer China is vaak goedkoper. Met essentiële geneesmiddelen worden onder andere middelen tegen kanker en hart- en vaatziekten bedoeld. Daar was de laatste jaren een tekort aan omdat Europese medicijnfabrieken hun deuren moesten sluiten vanwege die concurrentie. Vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Rubio vormen volgens de Amerikaanse president Trump een dreamteam in het Witte Huis. Maar over wie van de twee zijn opvolger zou moeten zijn, liet hij zich tijdens een diner in het Witte Huis niet uit. Trump zelf mag zich volgens de Amerikaanse grondwet na 2 ambtstermijnen niet opnieuw verkiesbaar stellen. De voormalige presidentskandidaat voor de Democraten, Kamala Harris, overweegt om zich in 2028 opnieuw kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind wordt het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lund.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, F Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Scoor je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's go!
3: Radio 1224.
2: Altijd piraten.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Luister maar.

0: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem af te voeren.
1: Geintje natuurlijk.

bijblijvend. Ik herinner mij, ik was een jaar of zes, dat mijn vader vaak voor een soort radio zat te praten en daarbij Hollandse plaatjes draaide die wij dan meezongen. Ik wist toch al niet wat een interpiraat was. Gezellige tijd was dat. Op een avond laat werd ik plotseling wakker door een enorm geschreeuw. Ik was doodsbang en kroop diep onder de dekens. Toen het stil was, sloop ik naar beneden en deed de kamerdeur open. Ik stierf bijna van schrik. Politie met pistolen stonden voor mijn vader, dreigend. Mijn moeder zat bij de tafel en huilde zacht. Ze stuurde mij naar boven, maar ik kon niet slapen. Steeds zag ik politie met getrokken pistolen. Andere dag bleek dat de zender en de platen weg waren. Alleen een transistorradio hadden ze over het hoofd gezien. Ik drukte een toets in en het lied wat ik toen hoorde zal ik nooit vergeten.

Al snel had mijn vader weer een zender, gekregen van zijn vrienden, de Etherpiraten. Sinds zijn werk was, schakelde ik de zender in. Als klein piraatje wist ik alles, van een band zitten, rapport vragen. Zo groeide ik op met een zekere angst voor politie, maar ook verbittering voor wat ze ons hadden aangedaan. Als een jonge vogel verliet ik het oude nest en zwierf de halve wereld rond. Maar steeds had ik het gevoel dat ik iets miste. Heimwee, ik wilde niet toegeven. Steeds erger werd die drang. Ineens betrapte ik mezelf op het feit dat ik steeds vaker liedjes zong uit de tijd dat ik nog thuis was. Eerlijke Hollandse liedjes. Ineens wist ik wat die leegheid in mij was. Ik hunkerde om naar huis te gaan, weer het sfeertje te proeven en een band zitten. Ik nam mijn koffer, maar wie schetst mijn verbazing toen ik onder een plaatje zag liggen. En toen ik de plaat afdraaide, schaamde ik mij niet dat ik als een kind stond te huilen.

0: Terug in Holland zag ik dat er veel veranderd, maar ook gelijk gebleven was. Zoals de onmenselijke jacht op de etenpiraten met hun onschuldige muziek. Links en rechts werden piraten onschadelijk gemaakt. Met pijlwagens zoals dat in de oorlog gebeurde, reden opsporingsambtenaren door stad en land. Mijn vader, die wegens ziekte niet meer in de eter was, gaf mij de zender. Hij knapte helemaal op toen vlak daarna vrolijke Hollandse liedjes door de kamer klonken. Ik hoor hem nog zeggen, ik ben blij dat je weer thuis bent, jong. Want dit hoor je niet op Hilversum. Dat deed mij iets en overmoedig draaide ik door. Ik kreeg geen kans. In een oogwenk waren ze binnen. Ruw werd ik door 6 man gepakt en tegen de grond gesmakt. 2 weken bankenbos was het vonnis. Op een morgen kreeg ik daar een pakje van mijn vrienden, de etenpiraten. Ik moest er wat met hem bewaken. Fijne vent trouwens. En s'avonds klonk in de kantine het lied waar ik mee opgegroeid was.
1: Wij gaan door. Tot de laatste snik.
2: Wij gaan door.
1: Jij en ik.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
1: Ja!
0: Radio 12 V4.

0: jij luistert 12-2-4.
1: In het westen kan vanmiddag een bui vallen. Verder is het droog en piept de zon af en toe door de bewolking heen. De wind zit in de westhoek en is matig. Het wordt een graad of 13. Aan de kust kan het stevig waaien. Vanavond valt er hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land. Het kwik daalt naar een graad of 6. Aan zee staat nog altijd een stevige westenwind. Morgen houden we het niet droog. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen met een graad of 15 à 16, maar er kunnen pittige buien vallen met lokaal onweer. De wind waait eerst vanuit de zuidwesthoek en draait later naar het noordwesten. Donderdag dan, Hemelvaartsdag, is het wisselvallig met buien. Het is opnieuw aan de frisse kant met een graad of 11 tot 14. En in de nacht kan er zelfs vorst aan de grond voorkomen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hallo.
2: Lieve van de Praat.
0: Radio 1224.
2: Ik versta er niks van.
0: Radio 1224.
2: Ik versta er niks van. Ja. Weet je wat je doet?

Die kent er niet de namen. Koten, rap en krol. De strijd tegen de Belgen.

0: Radio 1224.
1: Ik zie je al gek.

grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: "Giddy up go, papa, giddy up go." Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe Giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: Giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij. Mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: Giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraten hadden, jongens, nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up.

0: glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dit is Radio 1224.
2: Als er een echte ramp gebeurt, ga dan direct naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv

0: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het aantal Labour-partijparlementariërs dat vindt dat de Britse premier Starmer moet vertrekken groeit. Volgens de BBC zijn het er voldoende om een leiderschapsverkiezing af te dwingen, maar voor het zover is moeten alle partijgenoten van Starmer zich achter een tegenkandidaat scharen. Eén man is favoriet, het gaat om de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham. Maar hij zit niet in het parlement, dus daarom kan hij niet naar voren worden geschoven. Vanmorgen reed een persoon op een fatbike op de vluchtstrook van de A16 bij Rotterdam. Rijkswaterstaat zag op beeld dat rond 10:30 een fatbiker de A16 opreed. Onbekend is hoe de fietser op de snelweg terechtkwam. Rijkswaterstaat nam contact met de politie op. Na een minuut of 10 kon de politie de fatbiker staande houden. De situatie is ter plekke afgehandeld en de fietser is niet opgepakt, aldus Rijkswaterstaat. En in Amsterdam zal de politie extra agenten bij de Sloterplas inzetten, omdat de laatste tijd geregeld vooral vrouwelijke bezoekers door meestal jonge fatbikers uitgescholden, geïntimideerd of aangerand worden. De politie zal zowel zichtbaar als in burger harder optreden. Uit onderzoek is gebleken dat de Sloterplas een van de locaties is waar Amsterdammers zich onveilig voelen. Naast het inzetten van extra agenten wordt contact gezocht met jongeren op scholen en op straat om voorlichting te geven over straatintimidatie. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt dat sinds het ingaan van het staakt het vuren vorige maand 380 mensen door Israëlische aanvallen om het leven zijn gekomen. Sinds het uitbreken van de oorlog op 2 maart zijn al rond de 2900 mensen omgekomen. Israël blijft luchtaanvallen uitvoeren en in het zuiden van Libanon zijn Israëlische troepen aanwezig. Volgens het verdrag mag Israël zich tijdens het staakt het vuren wel verdedigen tegen dreigende aanvallen, maar geen offensieve militaire operaties uitvoeren. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: Ja, we zitten allemaal niet te wachten op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij. Ja.

0: jij luistert. 12-2-4.
1: Weerbericht. Vanavond valt er hier en daar wat regen. In de nacht trekt een regengebied over het land. Het kwik daalt naar een graad of 6. Aan zee staat nog altijd een stevige westenwind. Morgen houden we het niet droog. Het wordt wel iets warmer dan de voorgaande dagen met een graad of 15 à 16, maar er kunnen pittige buien vallen met lokaal onweer. De wind waait eerst vanuit de zuidwesthoek en draait later naar het noordwesten. Donderdag dan, Hemelvaartsdag, is het wisselvallig met buien. Het is opnieuw aan de frisse kant met een graad of 11 tot 14. En in de nacht kan er zelfs vorst aan de grond voorkomen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hey, stoorzender!
0: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
2: Het zwarte schaap, het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: 12-2-4.
1: Hallo amateurs en luisteraars. Hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
2: Ja, hallo Zwarte Kat. Hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door. Spreekt u maar. Over.
1: Hallo hier Radio Rode Hond. Hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
2: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

0: glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En daar gaat hij weer. De nieuwe
2: Radio 1224.
1: Het komende
2: uur gooi je deze hits.

0: je niet aan.
1: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die zondag in Eindhoven aankwamen zijn negatief getest op het hantavirus, meldt het RIVM na onderzoek van bloedmonsters bij aankomst. De testen zijn uitgevoerd door het RIVM en het Erasmus MC. Toch moeten alle opvarenden 6 weken in quarantaine blijven. Nederlanders mogen thuis in isolatie, buitenlanders gaan naar speciale locaties. Tijdens die quarantaine worden de betrokkenen wekelijks getest en ook medisch gevolgd. D66 en CDA hebben in de Tweede Kamer ingestemd met een motie om de hypotheekrenteaftrek te beperken. En daarmee staat de discussie in de coalitie erover opnieuw op scherp. Want coalitiegenoot VVD is fel tegen aanpassing van die regeling. Door een belastingwijziging stijgt de hypotheekrenteaftrek volgend jaar automatisch mee. En vooral huizenbezitters met hogere inkomens profiteren daarvan. Het kabinet zoekt ondertussen naar een oplossing voor mensen die vanaf 2031 hun aftrek helemaal dreigen te verliezen. Meer dan 100 Labour-parlementariërs spreken hun steun uit aan de Britse premier Starmer. Die ligt onder vuur na een zware verkiezingsnederlaag en de druk om op te stappen neemt toe. Volgens zijn medestanders is dit juist niet het moment voor een nieuwe leiderschapsstrijd. Zij willen dat de Labour Party zich richt op het terugwinnen van vertrouwen bij kiezers. Toch hebben inmiddels al tientallen partijgenoten gevraagd om Starmers vertrek. Ook meerdere ministers zien hem liever een stap terug doen. En premier Jetten is op Bonaire in het ziekenhuis beland na een allergische reactie tijdens het zwemmen in zee. Hij zou door iets in het water zijn geprikt, maar maakt het volgens de Rijksvoorlichtingsdienst goed. Door het ziekenhuisbezoek is zijn programma op Bonaire en Aruba wat aangepast. Zo miste hij onder meer een ontbijt met het eilandbestuur en een werkbezoek. Bij dat bezoek stond ook een protest van Greenpeace gepland. Het is niet duidelijk waardoor de premier precies is geprikt tijdens het zwemmen. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij 1 graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Porch People, Ski and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

en leer om leer. De ene die gunt het, de ander niet meer. Een mens leeft in een panzer, gewoon aan geweld. Is dat even een zo? Vaak te weinig begrip voor de werkende jeugd. En ook

zijn kansen gemist. We spreken pas goed als het lijk is gekist. En ook het kind dat nooit wordt bemind, het is een grote zof. We leren het nooit en ruzien door. En vinden zo nimmer bij elkander gehoor. En met

0: Jij luistert 1224.
1: Het is bewolkt met ook kans op wat lichte regen en in de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid toe. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6 en daar is hij meer noordwestelijk. Vannacht trekt het regengebied via het zuidoosten het land uit. Het kwik wijst een graad of 6 aan en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust eerst nog vrij krachtig is. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. In het zuiden is het vrijwel droog, maar in het noorden en later in het westen vallen er her en der een paar buien. 'S Middags laat de zon zich mondjesmaat zien. Er vallen vooral her en der buien, soms ook met onweer en hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust tot krachtige naar het zuidwesten draaiende wind. Morgenavond vallen er nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. Na morgen blijft het wisselvallig en vrij fris weer met regelmatig buien. Pas na het weekend wordt het droger, warmer en regelmatig zonnig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Jij luistert Radio 1224.
2: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreemd.

Ook al zijn nu de huizen groter en de asfaltstraten breder dan voorheen. Toch is het

huizen groter en de asfaltstraten breder dan voorheen. Toch is het dorpje klein gebleven.

0: 12, 2, 4.
1: Ik had een paar dagen vrij, dus ik dacht, ik pak mijn auto en rij naar de kust. En breng er een tijdje door bij een oude vriend van me, zodat ik weer een beetje op verhaal kan komen. Ik deed mijn koffers in de auto en belde daarna mijn moeder in Arnhem. En vertelde haar wat ik van plan was. Jongen, kom je bij me langs? En ik zei, mama, ik moet er een poosje tussenuit, maar ik zie je wel over 2 weken. Ik reed door een klein dorpje in Brabant toen ik me plotseling herinnerde. Het is vandaag haar verjaardag. Ik dacht, ik koop wat bloemen voor haar. Dat duurt niet zo lang en dan kan ik weer verder. Ik liep een bloemenwinkel binnen en het eerste wat ik zag was die kleine jongen met zijn ogen vol tranen. Ik zei, wat is er jongen? Hij zei, mama houdt van rozen en vandaag is ze jarig en ik heb haar al bijna een jaar niet gezien.

Hij zei, ik woon nu bij mijn oma. Maar ik heb moeder Rozen beloofd, want ik praat elke dag met haar. Ik wilde haar er 5 geven, want zo oud ben ik. Maar de winkeljuffrouw zei dat ik die niet voor een gulden kan kopen. Het verhaal van die jongen ontroerde me. Dus ik zei tegen de juffrouw dat ze hem moest geven wat hij wilde. En dat ik het zou betalen. Toen vroeg ik haar een bos rozen te sturen naar mijn moeder in Arnhem. Ik keek rond en de jongen was verdwenen. Maar plotseling vloog de deur open. En hij kwam teruggerend en zei, meneer, ik ben u vergeten te bedanken voor de rozen. Hij glimlachte, gaf me een hand en rende de winkel weer uit. Ik stapte in mijn auto, reed weg en voelde me echt trots. Terwijl ik aan mijn moeder dacht van wie ik heel veel hou. Toen keek ik uit het raampje en zag diezelfde kleine jongen knielend bij een graf op een oud kerkhof. Ik stopte, stapte uit en liep naar de knielende jongen. Hij glimlachte naar me en zei, dit is de plek waar mama woont. Ze zegt dank u wel voor de mooie rozen. Toen ik dat hoorde, wist ik dat ik weg moest. Ik reed direct terug naar de bloemenwinkel en vroeg, juffrouw, zijn die bloemen al verstuurd naar Arnhem? Ze zei, nee, nog niet. Laat maar, zei ik. Ik breng ze er zelf alleen.

0: Radio 1224.
1: Zie je je al gek?

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op de autoradio.
0: Kijk eens op onze website.

Beste truckers, graag zou ik jullie enkele dingen willen zeggen. Iets dat ik al lang had willen doen. En dit is misschien het juiste moment daarvoor. Zoals ik en vele anderen die muziek maken en veel op de weg zijn, hebben wij veel respect voor jullie truckrijders. Omdat het nou eenmaal een feit is dat de beste chauffeurs vrachtwagenchauffeurs zijn. Met een veilige instelling, accuraat zijn en de eerste zijn die stoppen als er ook werkelijk hulp nodig is. Ook doen jullie kleine dingen, zoals lichtsignalen geven als er iemand passeert. Eerlijk, ik vind jullie toffe kerels die ik met alle plezier ontmoet. Want ook een groot gedeelte zijn hardwerkende huisvaders en meestal ver van vrouw en kinderen. Als iedereen nou eens zo reed als jullie dat doen, dan zouden er veel minder ongelukken en leed op de weg zijn. Dus truckrijders, vrienden, jullie worden meer gerespecteerd dan jullie ooit zouden denken. Ik heb iets speciaals te vertellen. Een gebed aan jullie truckrijders die op dit moment misschien luisteren. Ook de bijrijder wil ik natuurlijk niet vergeten. Want ook voor hem is dit gebed bestemd. Dit truckersgebed werd mij gezonden door een chauffeur uit Rotterdam. Dit gebed betekent veel voor hem. Maar ik denk ook voor jullie. En misschien wordt dit ook wel jullie gebed. Ik zou zeggen, luister maar eens. Lieve Heer, zegen alle truckrijders en help me rijden veilig en goed. Geef mij dat ik uw helpende hand ontmoet. Bij het rijden door straten waar spelende kinderen zich vermaken. Help mij tegen slaap met uw macht. Want donker en eenzaam is de nacht. Maak ons één door al die uren heen. Laat mijn beslissingen goed zijn, elk uur. En wees u mijn hand aan het stuur. Zegen mijn medeweggebruikers, in goede en ook in slechte tijden. En leer hun niet te snel te rijden. Geef mij de kracht voor elke trip. En laat mij varen de juiste koers op mijn schip. Geef mij bezinning van dit leven. Het is maar zo kort en duurt maar even. Goede reis en behouden thuiskomst. God bless you.

Ook correct, want de slijter heeft het geleerd. En het meisje in de bibliotheek, ach, dat zat er gewoon verkeerd. Die tante van mij, die weet niet beter. Ze is het niet gewend. En meneer Van Dalen heeft me laten weten dat het groeten van ons...

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.
2: De Drenthe uit de pad.
1: Het komende uur hoor je deze hits.

0: En dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn 2 minderjarigen aangehouden na een dreiging met geweld tegen de middelbare school in Waddinxveen. Ze zouden op TikTok jihadistische beelden en dreigende teksten hebben geplaatst. De schoolleiding schakelde direct de politie in en waarschuwde ouders en leerlingen. Een deel van die leerlingen bleef uit voorzorg thuis of verliet de school.

0: Volgens de politie lijkt er vooralsnog geen sprake van een terroristisch motief, maar de verdachten worden wel serieus verhoord en het onderzoek loopt nog. Justitieminister Van Weel heeft overleg gehad over de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Van Weel sprak zijn Sierra Leoense ambtgenoot in Genève over de zaak. Nederland probeert al ruim een jaar om Leidekkers uitgeleverd te krijgen. En als die bescherming krijgt, schaadt dat volgens Van Weel Sierra Leone's internationale reputatie. De minister zegt dat het geduld van Nederland langzaam opraakt. Het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is inmiddels afgerond. Volgende maand krijgt Oekraïne het eerste deel van een Europese lening van 90 miljard euro. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt na overleg in Brussel. Dat geld wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van drones tegen de Russische troepen. Volgens Kallas is de lening alleen niet genoeg om alle defensiekosten te dekken en daarom blijft extra militaire steun van EU-landen nodig. Ook wil Brussel de EU-miljarden uit een geblokkeerd steunfonds alsnog beschikbaar maken voor Oekraïne. En ruim 4 maanden na de grote brand in een bar in het Zwitserse Crans Montana liggen er nog altijd 38 slachtoffers in het ziekenhuis. Bij die brand tijdens Oud en Nieuw kwamen 41 mensen om het leven, ruim 100 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers worden behandeld in gespecialiseerde klinieken in onder meer België en Duitsland. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk dat te dicht bij het plafond werd gehouden. Justitie onderzoekt nu ook de rol van de bar-eigenaren en van de lokale bestuurders. Het weer, her en der wat regen, later vanuit het westen buien. In de nacht trekt er een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's get this show on the road.
3: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio.

0: jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Het is bewolkt met ook kans op wat lichte regen en in de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid toe. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig met windkracht 5 of 6 en daar is hij meer noordwestelijk. Vannacht trekt het regengebied via het zuidoosten het land uit. Het kwik wijst een graad of 6 aan en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust eerst nog vrij krachtig is. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. In het zuiden is het vrijwel droog, maar in het noorden en later in het westen vallen er her en der een paar buien. 'S Middags laat de zon zich mondjesmaat zien. Er vallen vooral her en der buien, soms ook met onweer en hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust tot krachtige naar het zuidwesten draaiende wind. Morgenavond vallen er nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. Na morgen blijft het wisselvallig en vrij fris weer met regelmatig buien. Pas na het weekend wordt het droger, warmer en regelmatig zonnig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
2: Ontvang dus prima op de autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

1224. Yesterday, het was gewoon een doordeweekse day. Zat ik alleenig in een soort café, verdrietig achter een slapen thee. Yesterday,

0: avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Porch People, Ski and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Dit is
3: Radio 1234.
2: De mooiste muziek hoor je hier.
3: Wat een mooie muziek.
2: Radio 1234.

0: 4.
1: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen.

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Vannacht trekt het regengebied via het zuidoosten het land uit. Het kwik wijst een graad of 6 aan en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind die aan de kust eerst nog vrij krachtig is. De ochtend begint met een mix van wolken en zon. In het zuiden is het vrijwel droog, maar in het noorden en later in het westen vallen er her en der een paar buien. 'S Middags laat de zon zich mondjesmaat zien. Er vallen vooral her en der buien, soms ook met onweer en hagel en harde windstoten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust tot krachtige naar het zuidwesten draaiende wind. Morgenavond vallen er nog een paar buien, mogelijk ook met onweer. Namorgen blijft het wisselvallig en vrij fris weer met regelmatig buien. Pas na het weekend wordt het droger, warmer en regelmatig zonnig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.